0: Nou, het is dinsdag vandaag.
1: Ik heb de vuilnisbak al buiten gezet.

Oh,

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in Jambou. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyad raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

hebben een speciale gast die heeft altijd alle accordeon dingetjes gedaan, alle musette dingetjes. Hij is hier speciaal, Harry Moten. U gaat iemand speciaal begeleiden. Een van de mooiste nummers, wat mij betreft, wat Annie heeft geschreven, dat is Het is Over uit de musical Heerlijk duurt het langst. Het wordt gezongen door Jenny Arian.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.
1: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambou. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehova's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

ontbijt. In een ommezientje tijd het fijnste kopje thee bereid. Dankzij het gast staat de koffie heel het jaar alle dagen tijdig klaar. Nee, dat is heus wel voor mekaar. En binnen x seconden is de gijzer warm gestookt. En binnen x minuten zijn de piepers gaar gekookt. Warm water om te baden en warm water voor de was. Dat is allemaal te danken aan dat onvolprezen gast.

keuken nooit beroet. En op het even wat je doet, gas brandt altijd gauw en goed. En is het zomers onverhoopt een beetje winterschuur, dan ga je naar de gashaard en onmiddellijk heb je vuur. Verwarming zonder rommel, zonder stof en zonder as, dat is allemaal te danken aan dat onvolprezen gas.

0: van Maastricht tot Hoge Zand. Van dat gas is er overvloedig veel, dus ons volk in zijn geheel zit op dat punt op fluweel. En als u hebt genoten van dit liedje in het klein, zullen de gasbedrijven daar tevreden over zijn. Succes bij het kokkerellen en succeven met de was, en wees alle dagen dankbaar voor het onvolprezen gas.
1: Mary had a little lamb, his fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: In Dublin's fair city, the girls are so pretty, 'twas there that I first met sweet Molly Malone.

De laatste kroeg gaat dicht. Een avontuur dat voor het grijpen ligt. De diender is sterk, maar ja, de ander zwicht. Tijdens het zien van de maan. De spanning stijgt.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Wij openden ons programma met het door Jimmy Cliff gezongen toepasselijke nummer Sunshine in the Music. Ik koos dit omdat, ja, het is werkelijk waar, muziek kan op een sombere dag de zon weer een beetje doen schijnen. Jimmy Cliff is de artiestennaam van de Jamaicaanse reggae-zanger James Chambers. Hij is vooral bekend van de hits Reggae Night en Wild Word. Hij was actief in de muziek van 1962 tot zijn dood in 2025. Hij werd 81 jaar. Onze rode draad Chris Andrews werd in 1942 in Romford geboren. Hij was pas 15 jaar toen hij al zijn eerste tv-optreden had. Veel van de nummers die hij in de jaren 60 op de plaat zette, worden door de tieners van toen ook nu nog met veel plezier beluisterd. U hoort Chris nu met het nummer Pretty Belinda dat hij in 1969 op de plaat zette.

Dit was John Paul Young met het nummer Love of the Common People. Young, die op zijn 11e met zijn familie van Glasgow naar Australië verhuisde, richtte samen met een aantal vrienden in 1967 de band Elm Tree op. In 1972 speelde hij met veel succes de hoofdrol in Jesus Christ Superstar. Datzelfde jaar nog tekende hij een platencontract als soloartiest. In 1975 en 1976 wist hij de hitlijsten in Zuid-Afrika te bereiken. Zijn meest succesvolle jaar was wel 1977, toen hij hits had met de nummers Standing in the Rain en Love is in the Air. We gaan verder met een nummer van Clouseau, de Belgische groep met Koen Wouters als leadzanger. Deze groep is al actief sinds 1984 en scoorde talloze hits die het ook hier in Nederland heel goed deden. Er kwamen meerdere albums van hen uit en ze stonden al vaak in een uitverkocht sportpaleis in Antwerpen. Zo ook in december 2025, toen zij er, ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan, de eerste van een reeks van 13 optredens begonnen. Ik koos vandaag van hen een wat minder bekend nummer. En dat

U hoorde Joe Dassin, de in New York geboren zanger en componist, met het bekende nummer L'été Indien. Dit was in 1975 zijn grootste zomerhit. Het overtrof de verkooprecords van platenmaatschappij CBS Records. Een maand na verschijning waren er al ruim 350.000 exemplaren verkocht. De plaat werd dan ook in 25 landen uitgebracht. In 1980 ging Joe, uitgeput van de vele optredens en plaatopnamen, naar Tahiti, waar hij helaas overleed aan een hartstilstand. Hij werd slechts 41 jaar. Het volgende nummer wordt weer voor u gezongen door Chris Andrews. Hij is inmiddels 83 jaar en kan met veel tevredenheid terugblikken op een lange, rijke carrière. Hij schreef niet alleen muziek voor zichzelf, maar ook voor anderen, zoals bijvoorbeeld Sandy Shaw. Ook trad hij samen met de Beatles op in Hamburg in de Star Club. U hoort hem nu met het nummer Long Live Love.

Dit was Albert Hammond. En hij zong samen met Albert West het nummer To All the Girls I've Loved Before. Dat ook grote bekendheid kreeg in de uitvoering van Julio Iglesias en Willie Nelson. Albert Hammond werd in 1944 in Londen geboren. Kort na zijn geboorte verhuisden zijn ouders met het gezin naar Gibraltar. Op zijn 16e vertrok Albert naar Amerika, waar hij samen met Steve Rowland de band Family Dog oprichtte. In de jaren 70 scoorde hij meerdere hits. Ook schreef hij nummers voor Tina Turner, Whitney Houston, Leo Sayer en anderen. Ook over Albert West is het nodige te vertellen. Hij was een kind uit een gezin van 9 en op zijn 14e al mocht hij gaan zingen bij het dansorkest The Shuffles. Hij scoorde daar menige hit en dat bleef zo doorgaan toen hij in 1973 besloot solo te gaan. Helaas overleed hij veel vroeger dan je zou hebben verwacht. Hij was namelijk herstellende van een ruggenmerginfarct toen hij met zijn revalidatiedriewieler door een wielrenster werd aangereden. Helaas overleed hij aan de gevolgen hiervan. Hij werd slechts 65 jaar. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. Eerst hoort u de Franse acteur, zanger en componist Yves Dutheil met het prachtige nummer Prendre un enfant par la main. Vervolgens wordt het in het Duits gezongen door Nana Mouskouri en dan heet het Gib einem Kind deine Hand.

Bij hun oprichting hadden de leden van de groep Toto als studiomuzikanten al meegewerkt aan honderden LP's. De naam Toto is afkomstig van het Latijnse in toto, wat allesomvattend betekent. De band koos voor deze naam omdat de leden zoveel mogelijk muziekstijlen wilden gebruiken bij hun muziek. De band is nu, met een onderbreking van 2 en een onderbreking van 1 jaar, toch al 46 jaar actief. Vandaag koos ik van hen het nummer Africa.

Dit was Martha Rose Reeves met het nummer In the Midnight Hour. Martha werd in 1941 geboren en wist zich te ontwikkelen tot rhythm and blues zangeres met politieke ambities. Van 1957 tot 1972 was ze de leadzangeres van de Motown-meidengroep Martha Reeves en de Vandellas. Zij scoorden samen zeker 12 hitsingles. Martha ging vervolgens met succes solo. Ze is inmiddels 85 jaar en nog steeds af en toe actief in de muziek. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zullen we maar zeggen. In 2024 kreeg ze een ster op de Walk of Fame. Dan gaan we verder met nog een nummer van onze rode draad Chris Andrews. Hij schreef talloze succesnummers voor Adam Faith. Sandy Shaw kwam met maar liefst 15 door hem geschreven nummers in de Britse top 20 terecht. Toen Chris ook voor Sandy Shaw het nummer Yesterday Man schreef, adviseerde de manager van de Rolling Stones hem dit nummer gewoon maar eens zelf te gaan zingen. Al dus geschiedde en het was onmiddellijk een nummer 1 hit die in de loop der jaren meer dan 100 miljoen keer werd verkocht. U begrijpt dat wij dit nummer nu met veel plezier voor u draaien. Hier is dus Chris Andrews met Yesterday Man. MUZIEK

Nou, dit was even een extraatje. Er was even enige verwarring aan deze kant. Maar u hoorde Asia Minor met Kokomo. En dan gaan we nu verder met Anne Murray.

Dit was de Canadese zangeres Anne Murray met Nobody Loves Me Like You. Deze inmiddels 81-jarige zangeres groeide op in een gezin met 5 broers en volgde een opleiding tot sportlerares. Later koos zij toch voor de muziek. Zij was de eerste Canadese zangeres met een nummer 1 notering in de Amerikaanse top 10. Ze wordt dan ook genoemd als baanbreker voor andere Canadese artiesten die internationaal beroemd zijn geworden, zoals daar zijn Celine Dion, Sarah McLachlan en Michael Bublé. Dan kunt u nu gaan luisteren naar Connie Smith, I'm Only In It For Love.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: U hoorde eerst de Amerikaanse countryzangeres Connie Smith. En zij zong I'm Only In It For Love. Ze werd in 1941 geboren en is sinds 1964 actief in de muziek. In haar eigen land wordt ze beschouwd als een van de beste zangeressen in haar genre. Ze werd 11 keer genomineerd voor een Grammy, stond 20 keer in de Billboard Top 10 en bracht 31 albums uit, waarvan er 3 op een eerste plaats terechtkwamen. In 2012 werd ze dan ook opgenomen in de Country Hall of Fame. In augustus vierde ze haar 82e verjaardag. De muziek legde haar geen windeieren, want haar vermogen wordt geschat op $18 miljoen. En daarna draaiden wij dus van Scott McKenzie het nummer San Francisco. Dan gaan we verder met ons tweede dubbelnummer van vandaag. En dat is een van de grootste hits van Elton John. Het nummer heet Don't Go Breaking My Heart. U hoort eerst de originele versie van Elton John. En daarna wordt het gezongen door de eveneens uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige groep The Brotherhood of Men, die in 1976 het Eurovisie Songfestival won.

En tot zover twee keer Don't Go Breaking My Heart. En als u vaker luistert naar T42, dan weet u dat het zogeheten dubbelnummer een vast terugkerend onderwerp is in mijn programma. En het is voor mij ook vaak een zoektocht. En het zal u verbazen hoe vaak ik nummers vind waarvan ik oorspronkelijk eigenlijk dacht dat die van een ander waren, maar die dan toch weer een cover zijn. Ik hou u op de hoogte. Dan is het nu weer de beurt aan onze rode draad Chris Andrews. Wist u dat het nummer Pretty Belinda, dat we aan het begin van deze uitzending draaiden, in 9 talen werd vertaald? Andere nummers van hem die het ook goed deden waren onder andere Carol OK en ook het nu volgende nummer To Whom It Concerns.

De Shirelles zongen What Does a Girl Do? Deze uit vier beeldschone, karamelkleurige dames bestaande groep deed het heel erg goed in de jaren 60. Hun grootste hit was destijds het nummer Will You Still Love Me Tomorrow, waarmee ze in Amerika op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 terechtkwamen. Ook in Europa werd het nummer goed ontvangen. De dames waren actief in de muziek van 1957 tot 1982 en brachten in die periode zo'n 35 singles uit. Als volgende staat Melanie op mijn lijst. Ze was pas 5 jaar toen haar eerste plaatje uitkwam. Het was zoiets als in de stijl van Shirley Temple en het liedje heette Give a Little Kiss. Na de high school bezocht ze de American School of Drama en trad ze met haar gitaar op in de coffeehouses van Greenwich Village. In 1968 trouwde ze met de producer die haar talent ontdekte. Ze kreeg haar eerste platencontract en werd door Gilbert Bécaud naar Parijs gehaald, waar ze optrad in het Olympia, tussen de kamelen en de revue-danseressen. Hier bij T42 hoort u haar vandaag met het nummer Lay Down.

U hoorde de Bee Gees met het nummer Could I Be In Love, dat ze in 1965 op de plaat zetten. Wist u dat de broers in het begin optraden als The Rattlesnakes en later als Johnny Hayes en The Blue Cats? De broers werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië, waar ze hun carrière begonnen. In 1967 keerden zij terug naar Engeland, waar ze wisten uit te groeien tot een van de populairste groepen uit hun tijd. Barry Gibb is het enige nog in leven zijnde lid van de band. Hij werd op 26 juni 2018 tijdens een plechtige bijeenkomst op Buckingham Palace geridderd door kroonprins Charles. Hij vierde in september zijn 76ste verjaardag. De Egyptisch-Frans zangeres Dalida, die in Parijs een standbeeld kreeg, overleed in 1987 op 55-jarige leeftijd. Ze was een van de meest geliefde artiesten in Frankrijk. En een heel bekend van nummer van haar was Gigi L'Amoroso. Onlangs vond ik van haar een album met de titel The Best of Dalida. Ik laat u daarvan nu een nummer horen wat u mogelijk heel bekend in de oren klinkt, omdat het op de radio tijdens de Parijse wielertocht, hoe heet dat ook alweer, Sikko? De Tour de France, dankjewel, regelmatig te horen was. Het nummer heet Buenas Noches, Mi Amor.

Paul Simon, die in de jaren 60 samen met Art Garfunkel het populaire duo Simon & Garfunkel vormde, zong het nummer Play Me a Sad Song. Dit nummer hadden Simon & Garfunkel ook al op hun repertoire staan toen ze op de middelbare school optraden als Tom & Jerry. Na oneenigheid gingen zij in 1970 uit elkaar en hadden elk een solo carrière. Toch vonden ze elkaar later meerdere malen terug voor een wederom succesvolle samenwerking, al was het maar een optreden in een park. Als volgende staat Chris Andrews weer op mijn lijst. In totaal componeerde hij ruim 700 liedjes. Ook nu hij 80 is, treedt hij nog op als zanger en entertainer en weet hij zijn publiek te betoveren met zijn optredens en hits. Daarnaast produceert en componeert Chris wereldwijd verder voor zichzelf en voor andere artiesten. Overal kwam hij op de hitlijsten terecht. Van Australië tot Zuid-Afrika en van Amerika tot Scandinavië, Spanje, Italië en zo verder. Wij draaien nu van hem een nummer uit 1988 en dat

Pat Boone, de Amerikaanse zanger en acteur, die in 1943 in Jacksonville, Florida werd geboren, zong I Always Lost My Mind. In het begin van zijn carrière zong hij voornamelijk rock'n'roll, maar later stapte hij over op gospel. Hij is inmiddels 88 jaar en woont tegenwoordig met zijn vrouw Shirley in Los Angeles. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons laatste dubbelnummer van vandaag. Het is het schitterende ABBA-nummer Slipping Through My Fingers, afkomstig van hun album The Visitors uit 1981. Het wordt gezongen door Agnetha en beschrijft een moeder die zich realiseert hoe snel haar dochter opgroeit en die spijt heeft van het feit dat ze niet wat meer tijd met haar heeft kunnen doorbrengen. De Nederlandse versie van dit nummer, gezongen door Tineke Schouten, heet Eerste Schooldag. School.

Ja, het blijft schitterend. Of je het nu in het Engels hoort of in het Nederlands. Deze twee uitvoeringen zijn heel favoriet bij mij. Het geeft een bitterzoet weerzien of terugkijken naar de tijd van de jeugd van je kinderen die inmiddels groot zijn. De Canadese zangeres Sarah McLachlan behoort tot mijn persoonlijke favorieten. Ik vind niet al haar nummers even mooi, maar ze heeft een prachtige stem en een prachtige stembeheersing. Haar eerste album Touch kwam uit in 1988 en er zouden er nog 15 volgen. In 2009 waren er al 40 miljoen exemplaren van verkocht en ik kan me zo voorstellen dat nu het 2026 is, dit aantal inmiddels is verdubbeld. Bij ons hoort u Sarah nu met het prachtige nummer I Will Remember You.

Vic Dana zong de millionseller Red Roses for a Blue Lady, die hij 1965 op de plaat zette. Dit nummer werd al in 1948 geschreven door Syd Tepper en Roy C. Bennett en is dus inmiddels 77 jaar oud. In de loop der jaren werd er door zeker 10 artiesten op de plaat gezet. Het nummer is ook heel geliefd bij de zogeheten Easy Listening Orkesten. Vic is inmiddels 80 jaar en doet het tegenwoordig lekker rustig aan. Dan hebben we nog net voldoende tijd voor een laatste nummer van Chris Andrews, die inmiddels ook 80 jaar is. Toch treedt hij af en toe nog op, omdat hij gewoon niet zonder kan. Het laatste nummer dat wij vandaag van hem draaien heet Carole OK.

En opeens zijn de 2 uur dan weer voorbij. Dat gaat altijd even snel. Dit was T42 met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En ik bedank Sikko Snip weer omdat hij vandaag voor de techniek heeft gezorgd. Dit programma wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En als het goed is, is het op maandagavond van 7 tot 9 ook nog te horen bij de ORTS. Hopelijk bent u ook volgende week weer van de partij bij een nieuwe aflevering van T42.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

aan ons leert. Hij die het hoger opzoekt, voelt zich vrij en onverveerd. Dus komen eens de Russen hier in ons koninkrijk. Dan allemaal de luchten, zoals destijds van

0: Dan denk je, dat is aardig en bekend.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eggelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open, dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Hein, kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben?
1: Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden.
0: 40 jaar.
1: Toen waren wij nog het oude koppel, jongen. Wijntje en Henkje.
0: Ja.
1: En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou.
0: Ach ja, wat vliegt die tijd, hè? Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen?
1: Heel graag.
0: Nou, vooruit dan.

0: dan denk je ook een beetje vreemd, paras. Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou.
1: Wat verdriet, mooi ben je niet.
0: Het gaat.

0: pijnen.
1: Al zijn je kleren ook niet van satijn en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je hou.
0: Al heb je een ongeschoren apensnoet, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zo te van je hou.
1: Al zijn je haren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend, oh, oh.

0: zoals je weet, tezamen deelden wij.
1: Het lief, o vrouw, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
0: Dat heb je toch geweten, al liet je mij ook dikwijls in de kou. En sloeg je vaak mijn beide ogen blauw.
2: Toch kan slechts maar

0: was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
1: Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kou. En sloeg je vaak met beide ogen.
0: Toch kan slechts mager.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Mwah.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel te plaatsen, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Good morning, ladies and gentlemen. Here is Johnny.
1: Hiya, folks.
0: And here is Jones. En wij vinden het buitengewoon prettig weer een paar liedjes voor u ten gehoor te kunnen brengen. Wij openen ons programma met Park Parade. And here we go.

0: Ain't my friend. Nieuwe dansen maakt men tegenwoordig bij de vlees. Na Lambert Borg en Chestnut Tree komt nu de Park Parade. Met de strohoed op het hoofd danst men de Park Parade. Na welk park is die dans genoemd? Niemand ziet dat weet. De band speelt een paar maten waar opa zo veel van houdt. Maar opa zegt, geef mij maar jazz, Tiger Rex swing out. Als ik mijn eigen vader was, wist ik wel wat ik deed. Ik zei, jongens, zoek een meisje uit, jippie de Park Parade. De zon gaat warmer schijnen en de zon...
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. Zes mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

en goedenavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Van 11 uur tot de klok van 12 is dit het laatste uurtje van het weekend. Met hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Dit is een programma van Rozo Radio en van de ORTS. En wij heten u hartelijk welkom. Vanavond begin ik met Gentleman Jim, zoals hij ook wel werd genoemd. Jim Reeves en Distant Drums.

Ja, dat waren de Young Rascals met Groovin uit 1967. Daarvoor hadden we de Beatles van hun LP Rubber Soul uit 1965. Het nummer Michelle en Dolly Parton, I Will Always Love You. Prachtig nummer van Dolly Parton, zoals het ook moet gezongen worden. Heel mooi. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams. En dit is Dean Martin. Dino.

titelsong van de James Bond film uit 1963 met Sean Connery in de hoofdrol als James Bond. Daarvoor met Monroe, One of On Days Like This. Ik kwam er bijna niet meer uit. Frank Sinatra, The World We Once Knew. We begonnen met Dean Martin. Zo dadelijk een Franstalig blokje. Gilbert Bécaud. Onder andere. Sala Rose. Nathalie. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams van Rozo Radio en de ORTS tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend.

Ja, dat was twee keer Nathalie achter elkaar. Deze laatste was van George Baker Selection. Met Nathalie. Daarvoor hadden we dus Gilbert Bécaud drie keer. Eén keer met Nathalie, één keer met Un peu d'amour en één keer met Celle Rose. Gilbert Bécaud dus. Dit is uit Volendam is dit Tol en Tol met Aline.

En de broertjes Tol en Sol waren natuurlijk de componisten, schrijvers van de muziek van BZN in de jaren 70, 80. Daarna zijn ze met hun tweetjes solo gegaan. En hebben ze nog ook heel veel mooie muziek gemaakt, zoals ook deze alleen. Luister naar Boulevard of Broken Dreams van Rozo Radio. En van

0: 1969. Serge Gainsbourg en Jane Birkin hadden een wereldhit met het nummer...
1: Je t'aime, je t'aime.
0: Je t'aime, mon appelé. Het werd ook in een aantal landen geboycott, maar toch werd het een hele grote hit. We gaan luisteren zo dadelijk naar het nummer La Chanson de Prévert. In eerste uitvoering wordt gezongen door Serge Gainsbourg zelf. Hij schreef het nummer ook. De tweede uitvoering is van zijn vriendin of vrouw, dat weet ik eigenlijk niet, Jane Birkin. Dus we krijgen twee keer hetzelfde nummer. Maar dan één keer van Serge Gainsbourg en één keer van Jane Birkin. La Chanson de Prévert. Na dit kleine intermezzo van Je t'aime, mon appel.

chanson de préfère. Cette chanson

La Chanson de Prévert van Jane Birkin en Serge Gainsbourg geschreven. Gecomponeerd door Serge Gainsbourg. Jane Birkin heeft een hele cd volgezongen met nummers van Serge Gainsbourg. Waaronder deze. We gaan naar de Sandpipers uit Zuid-Amerika met Guantanamera.

Ja, en we zitten bijna aan de klok van 12 uur. Dat betekent dat deze aflevering er alweer op zit. Ik hoop dat u een beetje heeft genoten. Volgende week weer een hele andere... Een hele andere aflevering. Maar dat volgende week. Voor nu wens ik iedereen natuurlijk een fijne nacht toe. En een hele goede week. Wel te rusten. En graag tot volgende week zondag om 11 uur met weer het laatste uurtje van het weekend. Met Boulevard of Broken Dreams.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

je nog wel, oudje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je het nog?

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het
2: uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.